0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs. In de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle bereiken, kan via 010 451 7777. Radio
1: Capelle. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te ver.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moet er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Briele. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11. En vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon, nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de 2e klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon. Het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon, nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielen. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11. En vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon. Nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De ontploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al 3 verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg-op-Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrij op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn 3 mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Het wordt zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig en ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11. En vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon, nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De opploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al 3 verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daarom meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn 3 mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Het wordt zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 12 kilometer met een half uur extra reistijd. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg en Noordschot 9 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: the feeling goes.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon. Het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11. En vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon, nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Extra vertraging vanmorgen is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam zijn bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De opploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al drie verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met drie beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Het wordt zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de ochtendspits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten daar gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam over een flinke afstand. Tussen Delft en knooppunt Hofvliet, 15 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Marem en Leek, 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijsbergen en Zevenbergse Hoek, 10 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Roosendaal over de A58 en de A17. En op de A50 van Os naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Veghel 9 kilometer. De vertraging is een uur en er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: niet de sterkste.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 19 mei. Het wordt vandaag een overwegend sombere en bewolkte dag. Waait een matige wind uit een zuidelijke richting. En uit de bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend kan er nog een enkele bui of wat regen vallen. Maar morgen in de loop van de middag zijn er een flinke zonnige periode en blijft het de rest van de dag overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Morgen overdag waait er dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een windkracht 4. De aangevoerde lucht wordt al zachter, het wordt zo'n 18 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, ook nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Slechts een hele kleine kans op een lokale bui. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend verloopt de spits druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de afrit Rijsbergen en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Daar ligt modder op het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 10 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een kraanwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De opploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al 3 verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn 3 mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Tot zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 13 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen Kroenborg en knooppunt Deil, 7 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 10 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen 7 kilometer file met daar bijna een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 19 mei. Het wordt vandaag een overwegend sombere en bewolkte dag. Waait een matige wind uit een zuidelijke richting. En uit de bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend kan er nog een enkele bui of wat regen vallen. Maar morgen in de loop van de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het de rest van de dag overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Morgen overdag waait er dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een windkracht 4. De aangevoerde lucht wordt al zachter, het wordt zo'n 18 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, ook nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Slechts een hele kleine kans op een lokale bui. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Toch staan er nog wel een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Culemborg en Knopendijl. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar het zuiden kan beter omrijden vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum over de A27 en de A15. De andere kant op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopendijl en knooppunt Everdingen een 30 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechte rijstrook is dicht. Veel vertraging is er nog bij Zwolle door een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid nu 10 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A28 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Daar staat file tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek 8 kilometer. De extra reistijd is 3 kwartier. En de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch, is nog dicht bij Veldhoven-Zuid. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste omrijden via de hoofdrijbaan, de A2. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Groene Kruisweg bij Hoogvliet is een vrouw op de motorzwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De weg is afgesloten richting Rotterdam, zegt verslaggever Michael Komans.
2: Veel politiebusjes staan hier, linten, pionnen. Maar ook hier een bushalte. Het is echt ter hoogte van metrohalte Tussenwater. En dan zie je op de uitvoegstroken echt een flinke plas bloed liggen. Een schoen en een tas. Maar tientallen meters verderop op de weg, daar vind je dan de motor. Die is helemaal doorgegleden tot aan daar. Daar is de politie nu ook bezig met onderzoek. Want hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Eenzijdig op dit moment wordt er gezegd.
1: Er is een traumahelikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. De gemeente waar het dorpje Ter Apel ligt in de provincie Groningen is bang dat over een maand het weer bijzonder druk gaat worden bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De registratieprocedure wordt aangepast en dat kan voortaan alleen in Ter Apel gebeuren. Tot dusver was er ook nog een tweede centrum in de Brabantse Budel. Dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt deze verslaggever.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: De verwachting is dat het nieuwe systeem uiteindelijk wel gaat leiden tot kortere asielprocedures. De Rotterdamse politieke partijen Pro en Volt hebben een debat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken van ondernemer Wim Beelen, de nieuwe eigenaar van het half afgebouwde pretpark Rivoli. Ze vinden dat hij zich heel neerbuigend heeft uitgelaten over de gemeenteraad. Beelen deed die uitspraak in het programma Eruit vorige week. Pro en Volt willen dat er huizen komen op de plek waar Rivoli was gepland, maar Beelen heeft er andere plannen mee. Pro en Volt zijn er niet te spreken over. Ze noemen Beelen een multimiljonair uit het gooi met te veel vrije tijd en vragen zich af wat hij in Rotterdam komt doen. Dan nog het weer. Grijs en regenachtig, vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond is het druilerig, ook morgen buiig. In de ochtend, later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is nog veel vertraging. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen een half uur extra reistijd. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A7. En de A15. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen Heerde en knooppunt Hattermerbroek nu 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
9: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
6: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Zo, goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd op religieus op verzoek. Vandaag is het alweer de 19e mei en het voorjaar schiet alweer op. In de studio vandaag zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. En een van tweeën neemt ook de telefoon op en Jacob doet de presentatie. Weet u nog een mooi lied vandaag? Dan kunt u nog bellen, want ik heb nog wel ruimte voor 3 nummers. En dan belt u gewoon ons telefoonnummer 010-451-7777. En dan kan u er alsnog bij. Dan heb ik weer genoeg gepraat en dan ga ik verder met ons instrumentale nummer. En dat heet deze keer Leer mij uw weg, o Heer. Wordt gespeeld door de Country Trail Band en Friends.

Zo, dat was alweer ons eerste nummer. Ga ik gauw verder met de volgende. Is nog een nummertje van vorige week. En die werd aangevraagd door mevrouw Riet van Nieuwpoort. We stemden het voor iedereen. Ze wilde graag horen het lied Hoe groot zijt gij? Deze keer wordt er gezongen door een mannenkoor.

En het volgende verzoek komt van onszelf, van ons eigen team. We bestemmen het voor iedereen. Dit is een verzoekje alvast naar aanleiding van het komende Pinksterfeest van aanstaande zondag. We willen graag laten draaien het lied Kom Scheppen Geest, daal tot ons neer. Deze keer wordt het gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble.

En zo komen we weer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Wij knielen voor uw zetel neer. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijk gemeentekoor Rijnmond.

En dan kom ik bij het volgende verzoek van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor mevrouw Annie van Vliet. Ze wil graag laten horen het lied Mijn Jezus, ik hou van u. Deze keer wordt er gezongen door een christelijk mannenkoor, Prins Alexander. En Annie krijgt natuurlijk de groeten van Annie.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Crezee. En zij bestemt het voor de heer Jan Ore. Ze wil graag laten horen het lied De Levensreis. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk koor Eiland Urk.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Rots der Eeuwen. Deze keer wordt er gezongen door het koor Soli Deo Gloria met als sopraan Judith Spottel.

Het was dat lied alweer. Dit was niet Julius Bottom. Ik denk dat het Remco Harms was. En ik denk dat Judith eventjes naar het toilet was. Dus even geruild met een ander. Ik ga gauw verder met het volgende verzoekje. Die komt van mevrouw Joke in het Hout. En ze bestemt het ook voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Soms is Liefde. Deze keer wordt dat gezongen door Joke Buijs en Lucas Kramer.

En dan kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Ga niet alleen door het leven. Deze keer wordt er gezongen door het koor Deo Juvante uit Huizen. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook weer voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Uw wil geschieden. Deze keer wordt er gezongen door Lucas Kramer.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Wie in de schaduw Gods mag wonen. Deze keer wordt dat gezongen door mannenzang.

Eerst nog leer ons bidden. Het volgende verzoekje dat we voor jullie gaan draaien is een lied. Leer ons bidden en leer ons danken. Deze keer wordt er gezongen door een christelijk gemeenkoor Song of Praise.

Dan kom ik alweer bij ons laatste verzoekje. En daar heet Iedereen zoekt u. Dat wordt gezongen met Samenzang. En dan verder wil ik jullie weer hartelijk danken voor het luisteren. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel en Jacob deed de presentatie. Aanstaande zondag kunt u als goed is de herhaling weer luisteren van 8 tot 9. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijne week. Hele fijne, gezegende Pinksterdagen. Met heel veel mooi weer. En dat hebben ze ons netjes zitten beloven. En dan gaan we nou nog naar het laatste lied. Iedereen zoekt u.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Groene Kruisweg bij Hoogvliet is een vrouw op de motorzwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De weg is afgesloten richting Rotterdam, zegt verslaggever Michael Komans.
2: Veel politiebusjes staan hier, linten, pionnen. Maar ook hier een bushalte. Het is echt ter hoogte van metrohalte Tussenwater. En dan zie je op de uitvoegstroken echt een flinke plas bloed liggen. Een schoen en een tas. Maar tientallen meters verderop op de weg, daar vind je dan de motor. Die is helemaal doorgegleden tot aan daar. Daar is de politie nu ook bezig met onderzoek. Want hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Eenzijdig op dit moment wordt er gezegd.
1: Er is een traumahelikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. De gemeente waar het dorpje Ter Apel ligt in de provincie Groningen is bang dat over een maand het weer bijzonder druk gaat worden bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De registratieprocedure wordt aangepast en dat kan voortaan alleen in Ter Apel gebeuren. Tot dusver was er ook nog een tweede centrum in de Brabantse Budel. Dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt deze verslaggever.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: De verwachting is dat het nieuwe systeem uiteindelijk wel gaat leiden tot kortere asielprocedures. De Rotterdamse politieke partijen Pro en Volt hebben een debat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken van ondernemer Wim Beelen, de nieuwe eigenaar van het half afgebouwde pretpark Rivoli. Ze vinden dat hij zich heel neerbuigend heeft uitgelaten over de gemeenteraad. Beelen deed die uitspraak in het programma Eruit vorige week. Pro en Volt willen dat er huizen komen op de plek waar Rivoli was gepland, maar Beelen heeft er andere plannen mee. Pro en Volt zijn er niet te spreken over. Ze noemen Beelen een multimiljonair uit het gooi met te veel vrije tijd en vragen zich af wat hij in Rotterdam komt doen. Dan nog het weer. Grijs en regenachtig, vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond is het druilerig, ook morgen buiig. In de ochtend, later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 19 mei. Het wordt vandaag een overwegend sombere en bewolkte dag. Waait een matige wind uit een zuidelijke richting. En uit de bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend kan er nog een enkele bui of wat regen vallen. Maar morgen in de loop van de middag zijn er een flinke zonnige periode en blijft het de rest van de dag overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Morgen overdag waait er dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een windkracht 4. De aangevoerde lucht wordt al zachter, het wordt zo'n 18 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, ook nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Slechts een hele kleine kans op een lokale bui. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel aan Roderijs. Het ging om een geval van persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter is zelf nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen daarvoor. Ook is een man het kapel opgepakt. De zaak komt aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander is betrapt met een koffer vol verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd een inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daarbij aanwezig en hij is opgepakt. De spullen die er lagen, die zijn in beslag genomen. Op de Churchillweg in Schiedam heeft iemand vanmorgen een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook twee kleine kinderen in de auto. De wagen is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als de lantaarnpaal. De bovenleiding van de tram liep lichte schade op, maar na inspectie kon het spoor snel worden vrijgegeven. Een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met Hemelsvaartsdag is beschoten, is door burgemeester Schouten voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamseweg. Er is voor de beschieting nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is grijs en regenachtig. In de loop van de middag meer regen dan motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 19 mei. Het wordt vandaag een overwegend sombere en bewolkte dag. Waait een matige wind uit een zuidelijke richting. En uit de bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend kan er nog een enkele bui of wat regen vallen. Maar morgen in de loop van de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het de rest van de dag overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Morgen overdag waait er dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een windkracht 4. De aangevoerde lucht wordt al zachter, het wordt zo'n 18 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, ook nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Slechts een hele kleine kans op een lokale bui. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel en Roderijs. Het ging om een geval van persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter is zelf nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen daarvoor. Ook is een man het kapel opgepakt. De zaak kwam aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander is betrapt met een koffer vol verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd een inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daarbij aanwezig en hij is opgepakt. De spullen die er lagen, die zijn in beslag genomen. Op de Churchillweg in Schiedam heeft iemand vanmorgen een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook twee kleine kinderen in de auto. De wagen is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als de lantaarnpaal. De bovenleiding van de tram liep lichte schade op, maar na inspectie kon het spoor snel worden vrijgegeven. Een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met Hemelsvaartsdag is beschoten, is door burgemeester Schouten voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamseweg. Er is voor de beschieting nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is grijs en regenachtig. In de loop van de middag meer regen dan motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaande helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De gezelligste van de regio.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
9: Radio.

0: lekkere zon.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 19 mei. Het wordt vandaag een overwegend sombere en bewolkte dag. Waait een matige wind uit een zuidelijke richting. En uit de bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend kan er nog een enkele bui of wat regen vallen. Maar morgen in de loop van de middag zijn er een flinke zonnige periode en blijft het de rest van de dag overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Morgen overdag waait er dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een windkracht 4. De aangevoerde lucht wordt al zachter, het wordt zo'n 18 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, ook nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking, slechts een hele kleine kans op een lokale bui. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel aan Roderijs. Het ging om een geval van persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter is zelf nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen daarvoor. Ook is een man het kapel opgepakt. De zaak komt aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander is betrapt met een koffer vol verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd een inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daarbij aanwezig en hij is opgepakt. De spullen die er lagen, die zijn in beslag genomen. Op de Churchillweg in Schiedam heeft iemand vanmorgen een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook twee kleine kinderen in de auto. De wagen is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als de lantaarnpaal. De bovenleiding van de tram liep lichte schade op, maar na inspectie kon het spoor snel worden vrijgegeven. Een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met Hemelsvaartsdag is beschoten, is door burgemeester Schouten voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamseweg. Er is voor de beschieting nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is grijs en regenachtig. In de loop van de middag meer regen dan motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 19 mei. Het wordt vandaag een overwegend sombere en bewolkte dag. Waait een matige wind uit een zuidelijke richting. En uit de bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend kan er nog een enkele bui of wat regen vallen. Maar morgen in de loop van de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het de rest van de dag overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Morgen overdag waait er dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een windkracht 4. De aangevoerde lucht wordt al zachter, het wordt zo'n 18 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, ook nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Slechts een hele kleine kans op een lokale bui. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Zwijndrecht tekent bezwaar aan tegen de oproep van de provincie om haast te maken met de huisvesting van statushouders. Eerder dreigde de provincie met ingrijpen als er binnen een jaar geen concrete stappen gemaakt zouden worden. De gemeente Zwijndrecht had eerder al aangegeven dat er een plan ligt om mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten, maar dat werd door de provincie als niet goed bestempeld. Volgens de provincie zat er te weinig haast achter. De douane, de Fiat en de marechaussee hebben vanmorgen een inval gedaan in een flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. Die inval is al bezig sinds 7:15 vanmorgen. Waar het om draait, dat kan de woordvoerder van de marechaussee niet zeggen, maar het gaat om een inval van het zogeheten HARC-team. Dat zich meestal bezighoudt met drugs. Of er mensen zijn aangehouden, kan de woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. In een regio met veel chemie en ook een onzekere internationale politiek is zo'n systeem wel nodig. Volgens directeur Arjen Litoy is er natuurlijk een NL-alert, maar dat is ook niet ideaal, zei hij vandaag in lunchbreak. En de politie en de Fiat hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel en Roderijs. In Berkel en Roderijs werd er aan het Schubertplein 1 bewoner aangehouden. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verhullaan. Voor zover bekend zijn bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek geen mededelingen doen over de invallen. En dan nog het weer, bewolkt of wat regen en motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook wat buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 19 mei. Het wordt vandaag een overwegend sombere en bewolkte dag. Waait een matige wind uit een zuidelijke richting. En uit de bewolking kan af en toe wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 15 tot 16 graden. Ook komende avond en nacht en morgenochtend kan er nog een enkele bui of wat regen vallen. Maar morgen in de loop van de middag zijn er een flinke zonnige periode en blijft het de rest van de dag overal droog. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Morgen overdag waait er dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een windkracht 4. De aangevoerde lucht wordt al zachter, het wordt zo'n 18 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, ook nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf vrijdag volgen een aantal zomerse dagen met veel zon, weinig bewolking. Slechts een hele kleine kans op een lokale bui. En in de middag wordt het dan zo'n 25 tot 26 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie en de FIOD hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel en Rode Reis. In Berkel en Rode Reis werd aan het Schubertplein 1 bewoner aangehouden, meldt een 112-correspondent. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verheullaan. Voor zover bekend zijn bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek geen mededelingen doen over de invallen. De douane, de FIOD en de marechaussee hebben vanmorgen een inval gedaan in een flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. Die inval is al bezig sinds 7:15 vanmorgen. Waar het om draait, dat kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Het gaat om een inval van het zogeheten HARC-team. Dat houdt zich meestal bezig met de bestrijding van drugs. Of er mensen zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Op industrieterrein Berkelsepoort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Volgens een 112-correspondent bleek de man na controle van de politie onder invloed van cannabis. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maandalarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. En in een regio met veel chemie en ook de zeker onzekere internationale politieke situatie is zo'n systeem wel nodig, zegt de veiligheidsregio. Volgens directeur Arjen Litooi is er natuurlijk het NL-alert, maar dat is niet ideaal, zegt hij. En dan nog het weer. Bewolkt en met wat regen of motregen, het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen, het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. 300 kilometer file in het land. Meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Amsterdam Den Bosch. 20 minuten bij Utrecht Centrum. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Half uur vertraging daar, want het staat 12 kilometer file doordat de rechterrijstrook dicht is. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog wel 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. 20 minuten is je oponthoud op de A27 vanuit Breda naar Gorkum door 12 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. Rechterrijstrook is dicht. De A27 is weer vrij vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. De kop van 16 kilometer file en een uur vertraging nog. Dat was de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud, de minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot. Maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomerspinkstersweekend.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gewoonlijk op dinsdag verloopt de spits alweer druk en dan zeker ook nog onder de invloed van een buitje regen. 573 kilometer file al bij elkaar en veel vertraging bij Utrecht. Daar beginnen we ook mee op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen nog eens 12 kilometer file en een half uur vertraging. Door het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij knooppunt in het Ketelplein in de vorm van 20 kilometer. File en een half uur vertraging. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 12 kilometer file tussen knooppunt de Rotterpolderplein en Akersloot, dus je vertraging 1 uur. En 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Everdingen. En door de file op de aansluitende A2. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Bilthoven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op industrieterrein Berkelse Poort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Na controle van de politie bleek dat de man onder invloed was. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. Volgens de politiewoordvoerder valt de schade aan het pand mee. Afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarig. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Op de Vrijenburgweg in Barendrecht is een fatbiker tegen een auto aangereden. Bij een overgang is de fietser tegen de zijkant van de auto geknald. De bestuurder van de fatbike werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel krijgt 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht, onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België. De rechtbank van Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij de zitting en had ook geen advocaat. En dan nog het weer, bewolkt en wat regen met motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. En in de middag zijn er dan wat meer opklaringen. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukke avondspits, drukker dan normaal. Veel vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. Ook onder invloed van de regen is het wat drukker. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Half uur tijdsverlies op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht bij Alfred Evedingen door het slechte wegdek daar. A9 Amstelveen-Alkmaar door werkzaamheden bij Akersloot. De kop van 16 kilometer file. Er rijdt langzaam vanaf knooppunt Rotterpolderplein met een uur vertraging. Uurvertraging heb je ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Evedingen. De kop van 17 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Bilthoven. En de linkerrijstrook van de A50 is dicht vanuit Os naar Eindhoven bij Veghel Noord. 20 minuten vertraging daar na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud, de minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot. Maar morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een drukke avondspits. 850 kilometer file bij elkaar. Meeste vertraging in de Randstad en in Noord-Brabant. En op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum. 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij Alfred Evedingen doordat het wegdek daar erg slecht is. Dat resulteert vanaf Utrecht Centrum nog eens in 13 kilometer file en een uur vertraging. Dan de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooi. Meer 18 kilometer file met een uur vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest 9 kilometer vanaf knooppunt Kooimeer 40 minuten oponthoud. Door de file op de A2 die ik net noemde bij Everdingen. File op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 18 kilometer en ook daar een uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij afrit Heusden. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 10 kilometer file vanaf Den Bosch-Maaspoort. Doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. Volgens 112-correspondenten sloegen de vlammen uit het gebouw toen de brandweer aankwam. De brandweer heeft een hoogwerker ingezet om de brand te kunnen blussen. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan en raakte niemand gewond. En in Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen 2 lantaarnpalen was geklapt en over de kop sloeg. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en Westblaak zijn in totaal 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Nog 2 anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van overlast. Onder de aanhoudingen waren enkele personen minderjarig. 1 van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. En Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel kreeg 8 jaar cel voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht. Onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België. De rechtbank in Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij de zitting en had ook geen advocaat. En tot slot het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen en wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Onder invloed van de regen is het veel drukker dan gewoonlijk. Vooral bij Utrecht. Daar is ook nog eens een rijstrook dicht van de A2. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch begint de file al bij Breukelen. 9 kilometer tot Utrecht centrum met 40 minuten vertraging. En door die afgesloten rijstrook op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch voor knooppunt Everdingen nog eens 18 kilometer met 40 minuten tijdsverlies. En rechter rijstrook is dicht. A5 Hoofddorp Amsterdam met aansluiting met A10. 3 kwartier vertraging in de vorm van 9 kilometer file. Daar ligt olie op de rijbaan. De rechter rijstrook is dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Akersloot een uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging ook een uur op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Uitgeest. Door de werkzaamheden daar moet al het verkeer via 1 rijbaan. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door de file op de A2. 21 kilometer op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen. Een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens een landelijke actiedag tegen illegale gas- en alarmpistolen vorige week heeft de politie in een woning aan de Kievitlaan in Capelle aan den IJssel 6 vuurwapens met accessoires aangetroffen. De actie maakte deel uit van een groter onderzoek naar Nederlandse klanten van een webshop uit Estland, waar gas- en alarmpistolen worden verkocht. Volgens de politie kunnen deze wapens relatief eenvoudig worden omgebouwd tot scherpe vuurwapens. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 40% van de vuurwapens die de afgelopen 2 jaar in beslag zijn genomen, omgebouwde alarmpistolen waren. Tijdens de inval was er niemand in de woning aanwezig. De politie onderzoekt de zaak. 2 weken na haar zilveren medaille bij het Grand Slam toernooi in Tajikistan heeft de judoka Jaël van Heemst uit Krimpen aan den IJssel het European Open in Benidorm gewonnen. In de finale was de Krimpense te sterk voor de Duitse Mathilda Niemeyer. Het is voor Van Heemst de 2e keer dat ze een European Open op haar naam schrijft. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud, de minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukste moment van de avondspits is voorbij. Op sommige plaatsen nog wel veel vertraging. Onder andere bij Utrecht en in de regio Noord-Holland. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 18 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. Een afgesloten rechte rijstrook. Wegdekken zijn erg slecht. En vanuit Utrecht Leidse Rijn 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Op de A27 aansluitend vanuit Almere naar Gorkum 19 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Everdingen met een uur vertraging door de problemen op de A2. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. Er ligt daar olie op de weg en de rechterrijstrook is dicht. En drukte door werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar 19 kilometer file tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Kooimeer. 40 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onduidelijk hoe die heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. In Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen twee lantaarnpalen was geklapt en over de kop was geslagen. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein en Museumplein Park en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Onder de aangehouden personen waren enkele minderjarigen. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werden aangetroffen. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook gevonden waren, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. En dan het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen komen er ook buien en in de middag zijn er dan wat opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De restant van de avondspits, nog 100 kilometer file bij elkaar. Op de A2 rijden nog langzaam vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 kilometer file voor Utrecht Centrum met 20 minuten vertraging. Verderop op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is bij Alfred Everdingen altijd nog de rechte rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Ook daar 12 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Prinsenviel bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daar nog dicht. De vertraging 20 minuten. Omrijden doe je via Roosendaal over de A17 en de A58 richting Breda. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. 15 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein met 40 minuten vertraging door de file op de A2 voor knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3
5: Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom, luisteraars, bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En we gaan verder met Elvis Presley.

Ja, de eerste opname die Elvis maakte aan de Westkust. Love Me Tender. En het is een grote hit geworden. Het kwam in de Ed Sullivan Show. En iedereen kocht de single. En ja, prachtig. We gaan verder met Marie's The Name, His Latest Flame. En dat is een, ja, ook een dat is een vlot nummertje.

Ja, Elvis was in die tijd goed bij stem. En Mary is the flame, his latest, is the name. En het heet His Latest Flame. Goed, nogmaals, hartelijk welkom. En Elvis, ja, dat verveelt nooit. Prachtige liedjes en grote hits had hij. Na Love Me Tender kwam Love Me uit. En dat was ook... ook een nummer van Labour & Stoller. Daar komt-ie.

any place... even kijken hoor, wat zegt hij nou? Any place is paradise. En dat kwam van het tweede album wat Elvis voor RCA maakte. Rock'n'roll nummer 2. En de volgende, dat is een bekende hit. Good Luck Charm. Ja, deze heb ik natuurlijk al gehad. Ik doe de verkeerde, helaas. Daar komt hij alsnog. Any place is paradise. Oh.

Good Luck Charms. Good Luck Charm, zo heet dit nummer. En in het boekje wat ik hier bij me heb, staat dat dit zou de laatste nummer 1 in de United States zijn. De laatste hit, totdat Suspicious Minds 7 jaar later uit zou komen. Goed, ik ga verder met All Shook Up. En dat is ook een grote hit voor Elvis.

mooie ballade, deze She's Not You. En aan deze plaat werkt mee Bob Moore, Scotty Moore, Harold Bradley, Buddy Harmon en op de piano Floyd Kramer. En de sax was van Boots Randolph. She's Not You. En dan gaan we... Ja, got a lot of living to do. Ja, Elvis die had heel veel te doen. En ja, zijn leven was maar kort. Maar dat is bekend. Maar het is een nummer wat eigenlijk wel iets profetisch heeft.

got a lot of living to do. En ja, hij zong het zo snel om zoveel mogelijk dingen te kunnen doen in zijn latere leven. Maar dat ja, is bekend. Daar kwam het helaas niet echt van. Return to Sender staat nu klaar.

Your Teddy Bear, zo heet dit nummer. En ja, dat was een behoorlijk succes. Goed, You're the Devil in Disguise komt nu. En dat is wel even qua tekst wat anders. Niet zo'n onschuldig beertje, maar ja, de duivel in vermomming. Wat zal dat opleveren?

Ja, You're the Devil in Disguise was de laatste top 3 hit. Voordat de Beatles hun opwachting maakten om alle muziekstandaards omver te werpen. En de popmuziek te veranderen in het midden van de jaren 60. Maar Elvis spon er nog wel garen bij dit nummer. Trouwens, One Night With You is ook geen slecht nummer. Zeker niet. Ook een hit voor Elvis.

Memphis, Tennessee was dat. En ik moet eventjes kijken waar ik gebleven ben bij deze. Oh ja, als het goed is moet deze nu opstaan. En daar is zo'n leuke film van al die mannetjes die in de gevangenis zitten. Oftewel Jailhouse Rock.

Jailhouse Rock was dit. En dat was nog een hit. Een rocknummer van Elvis. Maar ja, de Beatles die hadden hun invasie genomen. En, ingezet. En ja, de hits voor Elvis werden in die periode toch wat minder. Maar hij was er nog steeds hoor. Met bijvoorbeeld het volgende nummer. It Hurts Me.

It Hurts Me. En dat was de B-kant van Kissin' Cousins. Dan weet u dat ook. Ik had het over Jailhouse Rock, maar er is nog zo'n mooi, vlot nummertje uit die periode. En dat is You're So Square, Baby, I Don't Care.

Ja, dit soort nummers zetten Elvis nog steeds wel op de kaart. Maar ja, met de Beatles, dat was een fenomeen. En dat is voor een andere keer, Beatles. We houden het nu eventjes nog bij Elvis. En ik heb de volgende klaarstaan. En dat is, even kijken, Down in the Alley.

Treat Me Nice was dit. En ik ga verder met een nummer. Het eerste nummer van Bob Dylan. Wat Elvis heeft opgenomen. Tomorrow is a long time.

Ja, Run On was dit. En Tomorrow Is A Long Time staat, als het goed is, nu klaar. Daar komt ie. Het is ook het laatste nummer. Dadelijk Peter Snell met Blues en Americana. Dank voor het luisteren.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onduidelijk hoe die heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. In Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen 2 lantaarnpalen was geklapt en over de kop was geslagen. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein en Museumpark en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. 2 anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Onder de aangehouden personen waren enkele minderjarigen. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werden aangetroffen. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook gevonden waren, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. En dan het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen komen er ook buien en in de middag zijn er dan wat opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 Radio Capelle.
6: Dinsdagavond, Radio Capelle.

0: Dus Lost Straight Jackets en Dave Elvin. En dit is Blues in Americana. Welkom beste mensen. Mijn naam is Peter Snel. Ik ben er de komende twee uur met het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. En vanavond een speciale feature. Want Augie Myers, 85 jaar, is overleden.
1: This is a song produced by Lindsay with us, Mr. Huey Moe. So we started me and Augie and joined in the rock and roll business 1965.

Ja, San Antonio Resident en She's About a Mover, Dark Sound was dat en de Sir Douglas Quintet. En we draaien er nog een uit die gouden periode uit de jaren 60 met Augie Myers en Dark Sound.

Ja, dat handpacked polka en Augie Myers weer. Oké, genoeg met Augie Myers even. We gaan naar Smooth Hound Smith.

0: Just a dog in a manger.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues in Americana met John Hammond en Duane Allman.

oude muziek van Antonio Carlos Jobim en Mesa en Meditao. Oké, Jimi Hendrix nu.

Ja, Buddy Holly daar en Learning the Game. En wat een mooi nummer is dat. En wat hadden we nu? We hadden net Just Because gehad van Augie Myers. En hier is Faded Love.

Cesare. Cesaria Evora en Travessa de Peixera. En ik weet niet wat dat betekent, maar het is waarschijnlijk iets in het Kaapverdiaans. Want daar komt ze vandaan. Oké, vandaag draai ik veel muziek van Augie Myers. Want Augie Myers is overleden. En daarom nog eentje. Dit is een bekende van met Joe King Carrasco. Tell Me.

Ja, Kern River en Dave Elvin. En het is bijna tijd voor het nieuws van 9 uur. En we gaan eruit met Kalima, New Orleans Song. Dadelijk nog een uur Blues in Americana. Dus blijf luisteren naar Radio Capella.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onduidelijk hoe die heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. In Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen twee lantaarnpalen was geklapt en over de kop was geslagen. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein en Museumplein Park en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Onder de aangehouden personen waren enkele minderjarigen. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werden aangetroffen. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook gevonden waren, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. En dan het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen komen er ook buien en in de middag zijn er dan wat opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Bad Detective. En ja, de Coasters waren dat. Tweede uur van Blues in Americana. Welkom hier. En ik draai muziek van Augie Myers. Want die is onlangs overleden. 85 jaar is hij geworden. Heel veel mooie muziek heeft hij gemaakt. Luister maar.

Ja, dat kennen we natuurlijk ook van Big Joe Turner, Boogie Woogie Country Girl, Dick Dickerson, Hedda Brooks, You're My Cadillac.

Dick Dickerson daar. En wat een vrolijke muziek is dat toch altijd. En treurige muziek uit Brazil. Hier is João Gilberto en Antonio Carlos Jobim's Chega de Saudade.

Ja, het is een korte versie en hij wordt weggeveed. En het was toch veel mooier als João Gilberto het solo zong zonder die orkesten erbij. Maar die versies heb ik ook wel hoor, maar ik dacht, laat ik deze even draaien. Oké? Woody Guthrie. Woody Guthrie is nog steeds relevant, vind ik, in deze tijd. Want luister maar naar Elan Jewell en Woody Guthrie's Deportee.

Elan Jewel en wat een mooi nummer van Woody Guthrie, Deportee. En nog zo relevant nu. Goed, vrolijke muziek. Ja, nou ja, bij wijze van spreken dan. Roy Orbison.

0: Ja, Roy Orbison, Breaking Up is Breaking My Heart.
1: Dit is Radio Capelle.
0: Ja, en nou moet ik even terug, want hij startte weer wat laat. Komt-ie. Olly Myers.

Ja, ter herinnering van Augie Myers en She's a Dynamite Woman. Zullen we nog een draaien van die? Nee, eerst even een ander nummer. Hier is Perry Como.

Yes, if you got the dinero, I'll get my Camaro. En dat was Augie Myers. Hey, dit is Blues and Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Vanavond met Tom Russell en Dave Elvin.

0: Mijn nummer Bobby Charles song, Doug Sam en Augie Myers.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues Americana met Shelby Lynn. Kom op.

ultieme treurige muziek van Shelby Lynn en Pretend You Love Me. Goed, iets anders is wat Magic Sam zingt. Magic Sam zingt That's All I Need.

0: Thank you.
1: Ja, Magic Sam daar en That's All I Need. En wat krijgen we nu? Nu duik een nummer van Cindy Walker.

Ja, Cindy Walker en We're Gonna Stomp Them City Slickers Down. Nog eentje van Augie Myers. En dit is Dos Tacos. Dos Tacos.

Ja, het is mooi geweest voor vanavond. Dos tacos y chorizos, por favor. Een beetje veel, Augie Myers misschien. Maar toch, het was, ik vind dat wel leuke muziek. Ja, laten we dat maar zeggen. Goed, we gaan eruit met Django Reinhardt. En daarna een stukje Duke Ellington. Here's Django eerst met Sweet Georgia Brown. Oh, wacht even. Tot volgende week maar weer. Hè? En blijf luisteren naar Radio Capelle. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
5: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
2: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie-SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud, de minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.
8: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame. For I never knew.

0: PJ Proby over hoe het is om een soldaat te zijn in de oorlog. Today I killed a man I didn't know.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 19 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond samen 60 jaar Concertgebouw De Doelen vieren. Een nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer. En boswachter Harm Blom weet alles over de Biesbos. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Nick Hayward was dat uit 1983 met Whistle Down the Wind. En daarvoor Lee Ann Rimes met een nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. Ons eerste onderwerp vanavond. Op 18 mei 1966 opende het concertgebouw De Doelen haar deuren. De kroon op de Rotterdamse wederopbouw. Dit jaar wordt het 60-jarig bestaan gevierd en naar de toekomst gekeken. Vertelt algemeen directeur Edo Righini aan Herman de Bruin.
1: 60 jaar Doelen, felicitatie waard, hè?
2: Ja, dank u wel.
1: Spannend om 60 jaar jubileum te vieren?
2: Ja, heel spannend, natuurlijk. Een enorme mijlpaal en ook een rijke geschiedenis. En dat brengt meteen een verantwoordelijkheid en een belofte naar de toekomst mee.
1: Ja, ja. Want de geschiedenis gaat zelfs terug tot 1622.
2: Ja, om exact te zijn, in 1697, goed dat u dat zegt, heeft de stadsbestuur van Rotterdam een eerste vergunning verleend aan De Doelen om muziek te kunnen presenteren.
1: Ja, ja. Ja, want voor die tijd was het een Doelen zoals een schietvereniging eigenlijk, met mensen die daar bezig waren. Dat was een andere taak natuurlijk van ze. Ja. Maar nu muziek en al heel lang, dus 60 jaar alweer, dus 1966, is het begonnen, hè?
2: Ja. 18 mei 1966 werd het gebouw geopend. Ja. En de eerste paal van het gebouw werd ingeslagen door Eduard Vliepse, mm-hmm. voormalig dirigent van de Rotterdam Philharmonisch Orkest, in 1962. Dus zeg maar 4 jaar bouwen en dan opening op 8 mei.
1: Mensen die daar belangstelling hebben, kunnen die iets vinden van de verhalen dan ergens gepubliceerd?
2: Ja, zeker. We hebben op dit moment 3 websites. De ene is een website, eigenlijk eerste en belangrijkste van De Doelen zelfs. En dat is dedoelen.nl. Mm-hmm. De andere website is natuurlijk voor onze congrescenter, de International Congress Center De Doelen. Waar de meeste spannende verhalen over het verleden en rijke verleden van De Doelen is bij dedoelengeheugen.nl. Okay. En daar staan prachtige informatie op.
1: Ja, de hele verhalen van De Doelen en hoe het allemaal ontstaan is in de tijd.
2: Ja.
1: En dan zijn we nu 60 jaar verder. Wat gaat er gebeuren in dat jubileumperiode?
2: Wij hebben natuurlijk besloten om het jubileumjaar de hele jaar te vieren. Mm-hmm. En dat doen wij met een kick-off met een weekend, in een weekend van 15 mei. En daarna hebben wij 12 concerten geselecteerd rondom de hele jaar. Die een beetje meer of minder een gevoel geven over de verbreding van onze nieuwe programmering.
1: Yeah.
2: En dat zijn bijzondere avonden met artiesten in alle genres.
1: En ik zag ook, dat was voor mijn verbazing hoor, een congrescentrum. Er komen ook allerlei mensen om congressen te houden en zo. Dat is natuurlijk een prachtige ruimte ervoor.
2: Ja, zeker. En ongeveer 20 jaar geleden heeft de gemeente, die ook eigenaar is natuurlijk van een prachtige pand, een congrescentrum gebouwd, de Willem-Burger-kwartier. En wij hosten ongeveer 90 congressen op jaarbasis.
1: Mm-hmm.
2: En dat laat ook zien dat cultuur en ondernemen hand in hand kunnen gaan.
1: Een mooi project om aan te werken, want u bent nog niet zo lang directeur, begrijp ik, hè?
2: Ik ben 10 maanden in dienst.
1: Eerste jaar.
2: Niet eens een jaar. Ik ben ontzettend trots om hier te zijn. En fantastische collega, Raad van Toezicht en ook een fijne samenwerking met de gemeente Rotterdam. En wat wel misschien vermeldingswaard is, waar elke directeur trots zou zijn, is dat in de eerste 3 maanden van 2026 meer kaarten heb ik verkocht dan de hele jaar 2025. Dus dat is best wel echt iets om trots te zijn.
1: Dat belooft nog wat voor de rest van het jaar dus.
2: Ja, zeker.
1: Zeker weten. Ik had een trotse directeur van het 60-jarige Doelen aan de lijn. En hij is heel trots op dat hij zo ver is gekomen. En met al die mensen die daarvoor meewerken. Dat moet je wel even bevelden.
2: Ja.
1: Edo Righini, directeur van de Doelen in Rotterdam op het Schouwburgplein. Kijk even op genoemde website. Dan kom je alle feestelijkheden tegen die er dit jaar voor het 60-jarig jubileum gemaakt zijn. Dank u wel voor het gesprek. En heel veel succes en plezier ook tijdens alle werkzaamheden.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle. Je reviens.

Pacify Her heette het. En het was Melanie Martinez die het zong. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver Frans verleden met Je reviens de chercher. Zometeen de nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer. Maar eerst is hij nog Elton John en Sweet Painted Lady. I'm back.

0: Hij is zometeen aan het strand, zo te horen. Elton John en zijn Sweet Painted Lady. Ons volgende onderwerp. Hij is cultureel antropoloog, heeft een voorliefde voor mysterie en Delftse wortels. Jeroen Windmeijer is ook de schrijver van een Delftse trilogie, bestaande uit Schaduw van Vermeer, De Wraak van Balthasar en nu zijn nieuwste boek De Val van de Koning. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Jeroen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Welke koning valt er in Delft?
2: Ja, de Val van de Koning is het derde deel in mijn Delftse trilogie. Mm-hmm. En als je over Delft schrijft, kun je natuurlijk niet om het Nederlands Koningshuis heen. Dus dat speelt er een belangrijke rol in. Yeah. Maar nog belangrijker is de rol van Karel Naundorff. Een Duitser die in de 19e eeuw beweerde dat hij de koning van Frankrijk was. Lodewijk de 17e.
1: Ja, en de mensen geloofden dat voor een deel, anderen weer niet.
2: Ja,
1: hè?
2: Mensen geloofden dat, ja. Hij zei dat hij de zoon was van Marie Antoinette en Lodewijk de 16e. Die zijn beide onthoofd.
1: Ontsnapt was uit de gevangenis en zo.
2: Ja, ontvoerd, heel ingewikkeld verhaal. Maar er zijn iets van 100 mannen gemeld die zeiden dat ze dat kindje, dat ze dat jongetje waren. Ja. Maar hij leek goede papieren te hebben.
1: Ja, er was ook nog zo'n Russische prinses die dat ook riep, hè?
2: Later, maar goed.
1: Maar ja, in Delft is wel het graf van meneer Naundorff, oftewel Roi, de Franse koning.
2: Precies, in het Kalverbos ligt hier begraven. Je kunt het gewoon bezoeken. Op dat graf, dat is omgeven door een gietijzerhek met de opkeurig de Franse lelies geplaatst. Teken van het Franse koningshuis. En op die deksteen staat gewoon hier dus die Siripols, Lodewijk de 17e, koning van Frankrijk, etcetera, met al zijn titels. Dat is een bizarre geschiedenis.
1: Ja, wie heeft dat graf eigenlijk ontwikkeld dan toen? Wie heeft daarvoor gezorgd dat het daar kwam?
2: Nou ja, zijn vrouw was bij hem toen hij stierf. Dus zij heeft dat nodig voor elkaar gekregen. En ze heeft blijkbaar ook mensen zover gekregen dat ze toch nog in dat verhaal meegingen.
1: Ja, blijkbaar wel. Nou ja, dat monument hebben we dus nog. Ja. Gaat het boek ook daarover of heeft dat een heel andere ingang?
2: Nee, het is eigenlijk het hoofdverhaal. Mm-hmm. En op de zaak komt ook eigenlijk ons koningshuis om de hoek kijken.
1: Want hoe verbind je dan het Franse koningshuis met het Nederlandse stadhouderschap en koningshuis?
2: Ja, deze Karel Naundorff, of de man die beweert dat hij de koning van Frankrijk was, die is nog in Frankrijk uitgezet, naar Engeland gegaan, Engeland uitgezet, in Delft terechtgekomen. Daar heeft hij ontmoeting gehad met onze Willem de II, onze koning.
1: Okay,
2: en die maakte hem heel bijzonder onmiddellijk tot hoofd van een pyrotechnisch instituut. Mm-hmm. En hij kreeg een bizar salaris van tienduizenden guldens per jaar. En er werd nog 1 miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld als je bepaalde uitvindingen tot ontwikkeling zou brengen. Ja, dus dat was iets heel vreemds gebeurd.
1: Ja, want dat was in de krijgsmacht, hè? Dat was bedoeld.
2: Ja, precies. Hij zou dan verdedigingswerk ontwikkelen, bommen en dergelijke. Maar het is heel vreemd dat koning Willem II iemand volstrekte buitenstaander onmiddellijk hoofd maakte van dat nieuwe instituut en ook zo'n bizarre hoog salaris gaf. Dus dat is een hele vreemde geschiedenis.
1: Ja, en die vreemde geschiedenis heb je opgeschreven, maar ook wat fantasie erbij gebruikt?
2: Ja, dat doe ik altijd. Ik verdiep me altijd in een onderwerp wat ik mooi vind. Hè. Zoals in de Schaduw van Vermeer gaat over Johannes Vermeer en Hans Vermegeren. Mm-hmm. Of de Wraak van Balthasar, het tweede boek over de moord op Willem van Oranje. Maar dan meer bezien door de ogen van Balthasar Gerards. Dus ik bestudeer zo'n geschiedenis en kijk waar de witte vlekken zitten. Mm-hmm. Wat we niet weten of waar controverse over is. En die probeer ik op een aannemelijke manier in te vullen. Maar ik begin altijd bij de feiten. En wat we niet weten probeer ik op een spannende manier te vertellen. Een beetje wat zou er gebeuren kunnen zijn. En het idee is dat mensen, als ze mijn boek lezen, eigenlijk niet meer goed kunnen weten wat nou feit en wat fictie is.
1: Ja, dan moeten ze zelf maar gaan onderzoeken. Dat kan
2: precies,
1: ook nog.
2: En dat doen mensen ook. Ja.
1: Ja, dat doen mensen ook, ja?
2: Ja, mensen zijn vaak heel vaak aan het googlen tijdens het lezen van mijn boeken. Mm-hmm. En vaak zijn ze verbaasd over hoeveel er wel klopt. Nou, dan denken ze, dit kan gewoon niet waar zijn. Maar dan blijkt het toch op feiten gebaseerd.
1: Ja, dan leer je ook nog wat uit die boeken.
2: Ja, dat is het idee. Ik was altijd leraar op de middelbare school in Delft, in Leiden. Ik heb een paar jaar geleden mijn baan kunnen opzeggen om voltijds te gaan schrijven. Ja. Maar ik zal altijd een beetje een leraar in hart en nieren blijven. Dus ik wil wel dat mensen ook iets opsteken van mijn boek.
1: Volgende boek staat al op stapel of mag ik daar nog niet over hebben?
2: Ja, natuurlijk. Ik ga drie boeken schrijven die zich waarschijnlijk in het Midden-Oosten gaan afspelen. Ik ben nu bezig met een boek dat zich afspeelt deels in Egypte, deels in Leiden. Het rijdt even oudheden. Ik ben zo'n reisleider ooit geweest in Egypte, dus ik ken het land vrij goed.
1: Okay.
2: En daar ligt ook genoeg geschiedenis voor het oprapen.
1: Maar dit boek ligt er in ieder geval, het ligt in de boekhandel, hè?
2: Ja, gewoon te bestellen. Gewoon overal verkrijgbaar. Ja. Het is overal te bestellen. Luisterboek, e-book, dus alle vormen zijn beschikbaar.
1: De Val van de Koning van Jeroen Windmeijer. Ik sprak met hem over dat boek. En de koning, dat is een koning die dacht koning te kunnen zijn, maar die het uiteindelijk niet was. Dankjewel voor het gesprek.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

We waren even in de jaren 90 samen met Beverly Craven en haar Promise Me. En daarvoor Frank Boeien en Koud in mijn hart. Zometeen boswachter Harm Blom over het natuurgebied De Biesbos. Maar eerst is hier Ellen Price, Just For You.

0: Dit is helemaal voor jou alleen, Alan Price, just for you. Ons volgende onderwerp. Natuurgebied De Biesbos is een avontuurlijk doolhof van rivieren met eilandjes, met wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water. Boswachter Harm Blom weet er alles over. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Harm, welkom.
2: Ja, hoi.
1: Het natuurgebied De Biesbos is een uitgestrekt gebied, maar we hebben het over 2 of 3 gebieden, hè?
2: Ja, je kan het verdelen in allerlei gebieden. Wij spreken echt over Nationaal Park De Biesbos.
1: Mm-hmm.
2: En bij Staatsbosbeheer delen wij het dan doorgaans in de Dordtse Biesbos, de Sliedrechtse Biesbos en de Brabantse Biesbos.
1: Ja. Waar ben jij boswachter? In alle 3 de gebieden? Of?
2: Precies, ja, dat wil ik net zeggen. Ons team, De Biesbos bij Staatsbosbeheer, wij beheren het gebied echt als 1, want het kan niet zonder elkaar.
1: Ja.
2: En daarin zien we ook echt de Noordwaard, het hoogwaterveiligheidsgebied de Werkendam, zien we ook echt als het groene hart van De Biesbos. Dus we zien het echt als 1 geheel.
1: Ja, en er zit heel veel water in De Biesbos, want het is natuurlijk niet voor niets gekomen in de Elisabethsvloed in dat tijd, heel lang geleden. Daar is het ontstaan, hè?
2: Ja, daar is het begin gekomen door de eerste dijkdoorbraken tijdens de Sint-Elisabethsvloed. Maar ook de periode daarna, de jaren daarna, zijn er meerdere dijken doorgebroken, ook aan de kant van Werkendam. En toen is eigenlijk het gebied onbeleefbaar geworden. De rivieren Maas en Rijn en de Noordzee, die gingen echt in het Biesbosgebied het getijdenspel aan met elkaar.
1: Mm-hmm.
2: En ja, landerijen, huizen, plekken waar mensen moesten wonen en werken, ja, die stonden continu onder water. Dus in de loop der jaren is het eigenlijk een binnenzee geworden. In de loop van de afgelopen 600 jaar hebben de mensen geprobeerd het land terug te winnen op het water. Maar met name door hoogwaterveiligheidsproblemen hebben we geconstateerd dat het nodig is om de Biesbos niet in te polderen. En zijn we nu heel blij dat er nog grote delen van over zijn gebleven. Als natuurgebied, maar ook als veiligheidsgebied.
1: Ja.
2: Het gebied is buitendijks. Het is aangetakt aan de rivieren Maas en Rijn.
1: Mm-hmm.
2: En juist hier zegt de Noordzee in feite tegen de rivieren Maas en Rijn, even wachten met afstromen op de Noordzee.
1: Ja, ja.
2: En dan stijgt het water in de Biesbos. Met laagwater op de Noordzee kunnen de rivieren afvloeien.
1: Ja.
2: En dan hebben we hier laagwater. Altijd zoet. Nooit brak. Zeker niet zout.
1: Okay.
2: Dat zoetwatergetijdengebied, dat is echt uniek. Ik bedoel, we hebben best wel veel zilt- of zoutdelta's in Europa, maar zoetwatergetijdengebieden, ja, dat heb je eigenlijk niet meer. Leg op de kaart je duim op de Biesbos en in 1 klap, letterlijk, is alle getijdennatuur in Europa verdwenen.
1: Wat doe je dan precies, zonder alle details te noemen natuurlijk, maar heeft dat ook met publiek te maken, met mensen die daar komen bezoeken?
2: Ja, zeker. Wij hebben een team van 17, 18 collega's die 10.000 hectare natuur beheren. Ja, de een zegt dat is veel, maar de ander zegt dat is vrij weinig. Kijk, je moet je indenken, alles wat in stad en dorp gebeurt,

0: belangrijke werkvraag voor ons. Stel je voor dat 1-2% van al die mensen ons een vraag stelt, of een klacht toestuurt, of een tip heeft, of laat weten hoe mooi ze het vonden. Dan hebben twee mensen van ons dagelijks tientallen e-mails. Kortom, ook die honderden bedrijven, die Biesbosgemeente, die waterschappen, Rijkswaterstaat, andere partijen zijn met ons continu bezig. Ja, om toch te zorgen dat de mensen op een prettige manier kunnen genieten van de Biesbos. Mm-hmm. Maar dat het wel in balans gebeurt met de natuurdoelen. En dat is voor Staatsbosbeheer best een grote opdracht. Zeker als je denkt aan, ja, wat je zegt, ruim 1 miljoen mensen per jaar die de Biesbos bezoeken. Ja, daar heb je echt wel een paar teamleden voor nodig.
1: Ja, dat is wel heel duidelijk. Dat is zo, zeker zo. En als je het moet handhaven en mensen moet wijzen op dingen die goed gaan voor de natuur, dat is ook nog een mooie taak natuurlijk. Is er iets te vinden waar mensen kunnen kijken hoe ze zich in die natuur moeten gedragen?
0: Ja hoor, want de Biesbos is echt op grote wijze goed beleefbaar. Je kan kijken naar staatsbosbeheer.nl/biesbos. Mm-hmm. Of naar de website Beleef de Biesbos.
1: Okay.
0: Daar kan je heel veel achtergronden vinden over het gebied. Maar ook op de manier, ja, hoe je het kan beleven met een kano, met een boot of via wandelpad. En anders even kijken op Instagram bijvoorbeeld bij Jonathan Leeuwens en bij mijzelf. Boswachterblom. Ja.
1: Daar staat alles daar is alles te vinden.
0: Ja, en, dat kan je heel veel vinden.
1: Gewoon de natuur ingaan, dat mag nog op een goede, verantwoorde manier.
0: Zeker. Grote delen zijn opengesteld en mensen zijn juist welkom.
1: Nou, dat is mooi om te horen. En Harm Blom, die vertelde erover. De boswachter van natuurgebied De Biesbos. Met alle andere collega's zorgt hij ervoor dat u daar kunt blijven recreëren en genieten.
0: Zo is dat.
1: Dankjewel voor het gesprek.

Je kent hem nog van I'm Sailing en Laura Christopher Cross. Hier met Is There Something. En daarvoor een nieuwe van Deacon Blue. How We Remember It. En dat was de late avond van dinsdag 19 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Billy Preston en Sarita blijven nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3
1: Philip van Es met de... Het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avondnacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag nog een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden en in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand 2 dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel is door de politie aangehouden in een loods in Rotterdam. In die loods trof de politie ruim 100 kilo MDMA aan, de werkzame stof in ecstasy. Ook werd ruim 1000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de bereiding van drugs. De politie kwam bij de loods uit via de aanhouding door de Spaanse politie op Ibiza van een 33-jarige man uit Den Bosch, ook vanwege drugs. In Zuidplas meldt formateur Kees van der Staaij dat de afgelopen tijd belangrijke stappen zijn gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Dat gaat dan om een coalitie van ChristenUnie SGP, VVD, D66 en NES. De bespreking van belangrijke thema's als de regionale opvanglocatie, de financiële situatie van de gemeente en betrouwbaar en stabiel besturen in goede verbinding met de inwoners hebben geleid tot voldoende basis om de komende weken verder te praten. De formateur praat nu ook met de andere partijen uit de gemeenteraad. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 19 mei. Aanvankelijk was het vandaag droog, wel met vrij veel bewolking. Maar in de loop van de middag kregen we met af en toe wat lichte regen te maken. Het ging om geringe hoeveelheden. De temperatuur kwam uit op 16 tot 17 graden. Komende avond en nacht kan er nog wat lichte regen of een enkele bui vallen. En het wordt niet koud. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. Ook morgenochtend is de kans op wat regen of een bui nog groot, maar morgenmiddag blijft op de meeste plaatsen droog en breekt op de meeste plaatsen de zon door. Er waait morgen een matige wind, de windkracht 4 uit het zuidwesten. De aangewoerde lucht is alweer wat zachter, het wordt in de middag zo'n 18 graden. Op donderdag en vrijdag is er vrij veel zon. Op donderdag een paar mooie weerwolken, een zwakke wind dan uit een west-zuidwestelijke richting. Op vrijdag een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend schommelt de minimumtemperatuur rond de graad of 11. Donderdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. En vrijdag zal het op veel plaatsen zomers warm worden met een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. En ook zaterdag en tijdens de Pinksterdagen lijkt het warm te blijven. Met een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordoostelijke richting. Flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur rond de 14 graden. En in de middag zo'n 25 tot 26 graden. Kortom, een zomers Pinkstersweekend.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uit